0: En dan zou ik het niet uit de gouden slip hebben.
1: Ja.
2: Tango 60 on 97.
1: Tango 60, copy, 1097.
3: Tango 10 and 10.
1: Copy, Tango 10.